is getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor.

Daar is hy, speciaal vir Lindy van die kerk vanoggend. Ja, ons kom hulle paadjies aan. Nou ja, natuurlijk julle, dis naweek mense. Ek het nog van niemand gehoor wat julle in die naweek beplan om te doen nie. Ek het een vol naweek, ongelukkig. En nee, ek het nou gedink, ek gaan een bietjie rustiger wees, maar nee nee, die naweek gaan ek bezig wees. So nee, ek is een lid van die Lions Club en ons moet ons stoor ontruim, want dit word nou gebruik vir heel iets anders voor en toe, maar ons het een ander stoor gekry, nou moet alles verwyder word morgen. En dat is baie goed, jy weet, dit is braaidromme, dit is borde, koppies, pierings, en ach, net een verskriklike klomp goed moet vervoer word morgen. En ons het net twee bakkies en een paar hande, ons doen alles self. Dit is nog maar een Lions Club ding, ne? Nou, dit moet morgenochtend gebeur, en so ongelukkig sal ek nie morgen met julle kan saamkeer morgenochtend nie. Maar, kyk, allemaal van ons lewe maar vir die naweek, nie waar nie? Ons lewe allemaal ons vir die naweek, nie waar? Suid-Afrika werk so. Lewe vir die naweek. Kom, dit is om hierdie oefeninge nou toe.

Daar zei het een beetje brummer die Dwarskers Bos Orkest. Ja, uit toen. En iedere keer werd ik ook zomaar vanochtend indruk voor jullie. En ik is zeker van jullie gaan om, nee, zo geniet.

0: Netflix. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.

Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@haankruidradio.co.za. Haankruid Radio, internet radio met style.

0: Jeg smak op, lidt de mooiste, mooiste seer. De Sairitijn van Eden, direct aan ons gegeer.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
0: Lidrit City Club is, waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
0: Zwak op mijn tien voor jou stref, het my ziel met mij verdwaal. Bij Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. En in die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skollie sal jou bederf.

wijzer, ze staat die tijd, ons wordt een bikkie wijzer. Ik zal getuigen van je liefde, jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Ek het genoeg opgevreet. En hoor nou my kreet.

wijs achterlaat. Van Salomo was een wijze man en David was voor niemand bang. Toe loop ek die kronkelpad naar die melk in je stad.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zee voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij je.

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer niet zachtjes aan jouw vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij ook nog blijft. En ik wens voor jou een engel.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Je is zoveel meer en meer als wat jij denkt. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

pas qu'elles ne sont. Na vreemde plek op de vat, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders. Je voeten lossen anders spoor als je lief. Lief jij met alles.